Chris, I want me get over Sammy. Look why I come and be Sammy. It's a ganya of my papa, but that. Dus het is difícil, no? En ik hoop het difícil, maar hoop iedereen te comprende. Op het keer in dat nothing komen de visa. Zo, we zijn een groot deel van ons pueblo dan geschoold, no? Wat keer in dat te comprende? Ese es mi pregunta. Nadie mandaba el afleado. Yo vi ahora mi tinkalco, mi amor. Yo vi ahora mi tinkalco.